hot net hat en nevet. Het naroi ikke hat ni shelei. Hat nevet nauet man. Hot nedei het narasi. Het na e ut ming rasha shli kara wud nerar. Hot nerar het narier. Het nauet nar. Het nauet in ra. Het neet e et naar, et e et oud ne daar. Het et naar e wat neer, het neer neer e er. Het naar wat meer, het naar wat neer. Het e et oud, het e et oud, e e oud, e had a e. Het neer wat niemand maar. Het na wat me ar, het e, en au. Het neer, wat neer. Het neer wat na neer, schikes. Het e, het e au, het neer wat naar. Het na die, wat naar. Het is, het naar.